Ernie Taylor, dan hoor ik u denken. Oh ja, van The Ghost in My House en dergelijke meer. Maar heeft nog zoveel andere leuke deuntjes uitgebracht. En ik denk dan bij mezelf, nee, dan ga ik net die ene niet draaien, maar die andere wel. En dat was deze dus, de Taos to Mexico. Heeft hij nog meer uitgebracht? Ik zat even in de lijst te kijken wat hij nog... Window Shopping zie ik staan. Er, Goddessy Jane. Ik zit er even allemaal voor te lezen hoor, wat ik allemaal... In de database. Ja, vroeger had je platenbakken, maar dat is nu de database. Indian Ones. Oh, hij heeft nog veel meer uitgebracht dan dat ene nummer. Daarom vond ik het leuk om deze dus te draaien. We zijn er weer, we hebben ze weer en ze komen voorbij. Dat weet u ongetwijfeld. Wees welkom.

I am sailing. Do you want do, nee, wat was het ook weer? Do you think I'm sexy? Ja. Ja. En deze natuurlijk. Ja, er zijn zoveel andere leuke dingetjes uitgebracht. Maar ja, ik moet de keus bepalen tot vandaag. En dan moet ik kiezen natuurlijk. En vandaag koos ik voor deze uit 1983. En de Baby Jane. Lekker intro, hè? Nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Ja! Gewoon een goede apparatuur met de juiste start erin. Want je hebt van die apparaten, daar kun je dat gewoon niet doen. Dan ben je overgeleverd aan de techniek. En dat wil ik dus nooit zijn. Hè. Ik wil gewoon het plaatje kunnen starten zoals het hoort. En dat deed ik dus net. 3 keer zelfs. 4 keer zelfs. Tears for Fears. And everybody wants to rule.

Peter en Gordon, 1966. Hoe jong was hij toen of hoe voelde zich toen? Ja. De tijden vliegen voorbij tijdens dit programma. Walitax. 1974, als we het toch over jaartallen hebben. Miss Wonderful.

Purely by coincidence. Sweet Sensation. Ja, u kent ze van Sad Sweet Dreamer. En die draaien we natuurlijk niet. Juist die tweede of de derde, die bijna iedereen vergeet. Dus je hoort wel eens van die liedjes voorbij komen. Gelijk een knal dan niet. Brengen ze nog twee liedjes uit en dan wordt het helemaal niks. En dat vind ik zo jammer. Dat zijn eigenlijk toch wel de leukste nummers, vind ik persoonlijk. Maar ja, wie ben ik? En misschien vindt u dat ook. Dat kan natuurlijk ook zo. Even wat knopjes bij je regelen. Er was vanochtend, toen de studio inkwam, even aan het kijken. Het was een kabel die deed raar. Dan moet ook weer nagekeken worden. De studio valt bijna uit elkaar. Bijna. Computerproblemen, kabeltjeproblemen. Ja, de dingen worden oud, hè, en dan moeten ze vervangen worden. Dus vandaag. Tonight. Van de Lou kent u. Maar ook van de West Side Story. Weet u niet meer hoe ze gingen? Nou, dan is deze een mooi om het geheugen op te frissen.

Dit zijn echt uiteenlopende uitvoeringen van dit nummer in de Double Drive voor vandaag. Dat is toch wel leuk om te horen weer, hè? Die vergelijking waar het onderzoek, om het zo maar even te zeggen.

2, 3. Het hoeft niet altijd over de liefde te gaan. Je kan ook gewoon zingen 1, 2, 3. En dan scoor je ook een hit toen. Landberry deed dat toen in de tijd. Wilt u het jaar al weten? 1966, het staat er gewoon bij. Hè? Ik doe dat niet uit mijn hoofd. Dat is om het voor mij makkelijk te maken. Een van haar mooiste nummers vind ik dit. En in de live uitvoering, moet je maar een keer op YouTube gaan kijken. Is die in de iets langere uitvoering, maar een hele bijzondere uitvoering eigenlijk. Ik heb altijd wel van haar muziek gehouden. Daarom draai ik haar uiteraard. Sade. En een smooth operator. Zoals ze mij bedoelen.

1989, had u dat verwacht? Wist u het nog? Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. En als u het niet vergeten was, wel vergeten was, hoe je het noemen wil, draai ik het toch gewoon. Swing out, sister. You on my mind. Oh. Ik werkte toen bij een commercieel radiostation. Keistad FM. Kent u dat? Keistad FM. Zat in Amersfoort. Was legaal en niet legaal. Werd toegelaten door de burgemeester, die deed er niet moeilijk over. Hij zegt van, dat hoort er gewoon bij, bij onze cultuur in onze stad. Dat is toch wel prettig, hè? Dan word je gewoon niet opgepakt eigenlijk. Dus, ja, het zijn mooie tijden geweest met Edi Pro, het reclamebureau. Dan reclame verkopen voor het radiostation. En zo krijg je je eigen salaris om elkaar. Gewoon commerciële radio, dat hadden we toen al.

There is whiskey in the jar, Tin Lizzy. Ja. We gaan beginnen, hoor je dat? Nog een keer. Ja, speel maar verder hoor. Pieter Tosh met Mick Jagger. Het Don't Look Back. Ja, was een raar begin, hè? Ja, dat weet ik expres. En eigenlijk ook weer per ongeluk. Knopje te veel indrukken, hè?

Hollies, listen to me. Oh, wat hebben ze toch ook heel hits gehad. Filletjes uitgebracht en sommige werden een hit en sommige niet. Maar ze blijven in jouw herinnering als een hit. Althans, dat hoop ik wel voor je. Ja toch? Ga je mee een stukje vliegen? Ja? Nee, niet zelf vliegen, maar wel met een vliegtuig. Ze zeggen altijd, ja, je vliegt. Waar ga je vliegje heen? Fladder. Ik vlieg altijd met het vliegtuig. Hoe was ik vliegen? Ik weet niet hoe het met jou zit. Dan zei je kan vliegen, dat zou het makkelijk zijn. Daar gaan we. We gaan naar de airport in dit geval. Samen met de motors. Zullen die op de motor zitten? Haha, wat flauw, hè? Ik weet het. Af en toe moet je wel flauw zijn. Beetje zout, dan lukt het wel. Dan is het weer pittig. Of niet?

Ja, wie is er niet mee opgegroeid met Doctor Who? Ja, nou, dat is op de BBC alleen maar uitgezonden. Want Nederland deed er niet meer aan mee en dergelijke meer. En dit liedje is natuurlijk ook om nooit meer te vergeten, toch? De Time Lord. En Doctor Who. Hij werd altijd omschreven als Umberto Tosti. Maar hij heet eigenlijk Umberto Tozzi. Ti amo. Oh, damesharten. En misschien ook heerharten. Gaan we sneller kloppen.

u kent de t-shirt ongetwijfeld wel, hè? Ja, zeker wel. Maar kent u deze nog van ze? Wij graven wat dieper dan dieper dan dieper. The Little Ladies. Maar kent u de t-shirt van The Bandstand en van Ma Bellamy? Ja, die draait iedereen al. Maar in dit programma zoeken wij dus verder, zoals ik u net al aangaf. Het geldt eigenlijk ook voor de Tremolos. Silence is Golden, maar wat dacht u van deze? Hello, buddy. How are you today?

0: De muziek van je leven. Bij je vrienden.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Ik babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap.

Ja, Nederland voornamelijk maakte kennis met Remo van Groenewo door 1980. Je veux l'amour. Dan krijg je geouwe hoer. En hij zong de waarheid als een koe. Dat wel. Tjoen van toen. We gaan naar de top 10. Toen die wel moeilijk te verkrijgen was. Maar via het internet kun je toch het op een gegeven moment wel vinden. En daarom draai ik hem ook vandaag. En we hebben de man van Paul McCartney en Michael Jackson. Die werd vooral in de begintijd voor de zoveelste comeback op Radio Caroline gedraaid in 1983. En ik was helemaal verknocht aan die plaat. Aan dat liedje, of hoe je noemen wil.

Hoort u het kraken van het plaatje? Nu kan ik heel wijs doen en zeggen dat ik het van een platenspeler afhaal. Nee hoor, ik heb het toen wel van een platenspeler afgehaald en gedigitaliseerd. En dan heb je hele mooie software en eigenlijk om de tikjes en de kraakjes eruit te halen. Ja, dat haalt toch wel het gevoel van het plaatje weg. Dan klinkt het te clean, hè? En dat is ook niet altijd leuk. En de kwaliteit gaat soms ook wel eens naar beneden, soms ook weer niet. Maar goed, het idee is toch veel mooier, zeg ik altijd. Dus dat was hem dus, de zeezenderhit. Ja, ze komen voorbij, maar dat wist u ongetwijfeld al. 1, 2, uit de maat dan. Juist, YouTube. En een Sunday Blondie Sunday.

0: We gaan weer vliegen, hoor je dat? En nu zijn we bijna op Barbados aangekomen. Klein eilandje onder Amerika. Lekker rustig.
1: En dan een oil. Hey, hello, hello, hello. Ja, ik hoor u, ik hoor u.
0: We gaan bijna landen, bijna. Wow! Typically tropical. Ja, dat is weer zo'n een liedje dat je erbij jezelf denkt van... Oh ja. Maar oh ja, misschien ook wel bij de Everlasting Love. Maar die draaien we niet, we draaien die andere. Het is eigenlijk de B-kant, het was de A-kant. Ja, ja, hoe dat is weet ik niet, maar dat gebeurt wel eens, hè. Dat gebeurt wel eens, ja. Ik heb het al over de Love Affair, maar dat wist je ongetwijfeld al. En de Rainbow Valley.

Cliff Richard, The Day I Met Marie. Kort en krachtig eigenlijk, hè? Maar wel een prachtig nummer om nog eens terug te horen. Hier staat bij de Unreleases Single Version. Nou, interessant. Staat erbij, hè? Ik zeg het niet zomaar uit mijn hoofd. Ik zeg wanneer ik iets voorlees en niet. Geen Wikipedia en dergelijke. Geneuzel. Waarom het bij staat, weet ik niet. Maar hij duurt ruim 5 minuten. Dat is wel lekker van zo'n nummer, hè? Songs in the Key of Life was een mega hit album toen in de tijd. En er kwam dus deze vandaan van Stevie Wonder. En hier is Another Star.

0: La la la, la la la la.
1: Ja, is toch een mooie uitvoering, hè? En als je nou de hele LP of album wilt beluisteren, moet je maar je platenspeler erbij pakken. Maar wel tijdens, niet tijdens dit programma, maar tijdens... Hallo, mijn microfoon blijft op je plek. Ik sta te zwaaien en te zwieren met marmer en dan, dat is niet goed voor de apparatuur. The Dream Academy, daar besluit ik mee met de Live in the Northern Way Town, bedoel ik. Vandaag gesprek gebleven. We spreken elkaar de volgende keer weer. Tot Jeppe, ik wil je zeggen, dat verdorie. Dag.

0: Zandvoort.
1: En wij vervolgen ons traject naar de nummer 1. Zo meteen nummer 36, maar ik geef even een overzicht. Abdul Hassan en Orchestra Arabian Fair. Nieuw binnengekomen op 41. De Ruby News, Peekaboo. In de derde week van 43 naar 40. Nummer 39 is nieuw. Bolland & Bolland, UFO, We Are Not Alone. En Kayak, een voormalig lieveling op 38. Won't You Be Mine, in de tweede week van 40 afkomstig. Kate Bush hoorden we net voorbij komen met The Man With The Child In His Eyes in haar derde week van 42 naar nummer 37. En dit is 36 in de vierde week van 28. Vader Abraham.
2: 's Avonds liep ze door de straten, mannen wilden met haar praten. Zij was mooi, haar naam is Mary Rose.

0: Kuchie, kuchie, hè? Hoorde je hem? Love and kisses. Thanks. It's Friday. Ja. Nee, hoor ik u denken, ja. Maar u denkt maar een eind weg, denk ik dan maar even. In de tweede week van 49 naar nummer 35.
1: Nieuw.
0: Op 34. Het debuutsingle van de heren. The Motors en Airport. Als je er net bij bent, dan is de top 50, de Mi Amigo top 50 van 29 juli 1978. 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. En we steven af op nummer 1. En op nummer 1 is eigenlijk voorspellend in verband met de film Grease. Meer erover over ruim een uur.

Oei. Bekend van Red Hot. En dit was de opvolger, of was dat de voorganger van Red Hot? Dat weet ik ook niet meer zo precies hoor. Doen wij even helemaal niet moeilijk over de Sacros van Robert Gordon en Link Ray. In de tweede week van 41 naar nummer 33. In deze Miami Go Top 50 weinig ontwikkelingen. Ik zei het al, 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. En dit is nummer 32, afkomstig van 33. In haar derde week, Karen Carpenter met Richard natuurlijk. Hier is de Sweet Sweet Smile, oftewel inderdaad, de Carpenters. MUZIEK

kledingboxer voor de mooiste herfstkleding nu extra voordelig. De kledingboxer heeft schitterende najaarsmode. Voor het hele gezin. Tegen plezierig lage prijzen. En u weet het, bij aankoop van een kostuum gratis kiezen uit een van al die andere modieuze artikelen uit de kledingboxer collectie. Zoals bijvoorbeeld een regenjas, japon, mantel of jeanspak. De kledingboxer, voordelig geboden voor het hele gezin in Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.

Than a Woman. Afkomstig van de heren Tavares uit die film Grease. En ik had u al verteld dat dat regelmatig zal voorkomen. En de nummer 1 heeft ook natuurlijk te maken met die, inderdaad, Grease film. Even een overzicht. Vader Abraham hoorden we net op nummer 36 met Mary Rose. Love and Kisses. Thank God It's Friday. In de tweede week van 49 naar nummer 35. De Motors met Airport, nieuw op nummer 34. Robert Gordon en Link Ray, Sea Cruise in de tweede week van 41 naar 33. The Carpenters, Sweet Sweet Smile in de derde week van 33 naar nummer 32. Tavares, More Than a Woman in de tweede week van 39 naar 31. En dan deze dame, behoorlijk wat hits gehad. Give Love a Second Chance was de laatste, maar dit was haar allereerste in 1978. In de negende week van 25 naar nummer 30. Louise Fernandez en Lay Love on You.

binnengekomen op nummer 29. Perry en Eileen. Summer Wine. We kennen ze natuurlijk ook weer van If You Go. Dat was hun debuut single toen in de tijd. Nummer 28. Was the man whose face we saw, but whose voice we didn't know. Afkomstig van 21 op in de vierde week. We heard him say were on cards we read too slow. Peter Straker, Ragtime, Piano Joe.

0: wakker worden. En we worden wakker in het jaar 1978. 29 juli 1978 wel verstaan. De Mimi Go Top 50 met 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. Ian Dury en de Blockheads. Wake Up. Tweede week van 44 naar 27. Oftewel een stipnotering. Nummer 26, Ricky Gordon, Hamburg. Kennen we natuurlijk in de uitvoeringen van 1978. Die uitvoeringen heb ik niet kunnen vinden, helaas. Stad en land afgezocht, zelfs bij de officiële omroepen in België. De BRT, de VTM, en noem het maar op. Nou noem ik expres, de oude benaming is ook bijna zo, dat is niet waar. En toen dacht ik bij mezelf, dan draaien we gewoon het origineel zo'n beetje uit 1965. En het is ook nog een voormalig lieveling. Wat wil een mens nog meer? En het is niet echt wel wat geworden, maar wel zo mooi om terug te horen in deze top 50.
1: Mi amigos lieveling.

de vijfde week. The Boy from New York City, afkomstig van de Darts. Van 23 naar nummer 25. En op 24 in de tweede week, afkomstig van 36, vinden wij een stipnotering. En die is afkomstig van de heren Cats. And She Was Too Young.

0: ochtend en 5 en nummer 4 is er. En dat met Claire en Henk.
1: Aan de kaai, het schipperskwartier, staat een klein cafeetje.
0: De liefste uit uw serie Feesten en 5 en ook met Franka.
1: Met jou,
0: en natuurlijk ook met Johnny Blanco.
2: Eenmaal zal ik je weer ontmoeten.
0: Feesten en 5 nummer 4 met Eddie Smets.
3: Suikerbos, ik wil jou hebben.
0: En vergeten we ook Frankie
4: niet. Als ik maar nooit vertrouw, had het me nooit verhaal.
0: Vraag er vandaag nog naar. Feesten en 5 nummer 4. Ze is verschenen op het Monopol-label.
5: Where you going, baby?

Royals, Who's Gonna Love Me, in de vierde week. Van 14 naar nummer 23. En op 22 vinden wij een stipnotering in de tweede week. Afkomstig van nummer 34. Bob Seger en de Silver Bullet Band. And Still the Same.